kijk, boy, oi. Ja, nu gaan we. Ik nou, maar nu, en we gaan wat te kamer zijn. Maar nou, we gaan wat niet, we gaan wat niet. Ik ga het zo in de neem, maar. Dan laat het kijken.